Het laatste stuk waar u zo net naar luisterde was getiteld Bendito de San João, oftewel de zegening van de heilige João. En deze opname dateert overigens van 13 maart 2004. Duidelijk een lied met een hoog religieus gehalte, zeker als je bedenkt dat San João samen met het carnaval de populairste feestdag is van het zo enorm katholieke Brazilië. Er wordt ook wel gezegd dat de Noordoostelingen deze feestdag het meest uitbundig vieren van alle Brazilianen, ondanks dat zij niet zelf de bedenkers zijn van dit feest. Want was dit feest in Europa oorspronkelijk bedoeld om het begin van de oogst te vieren, met het offeren van dier en gewas aan de goden? Zo werd in Brazilië deze dag, onder invloed van het katholicisme, getransformeerd tot een verering van alle heiligen die in de maand juni werden geboren. Het nu komende blok van Traditionals uit Paraíba wordt geopend met een zogenaamde forró. Dat is een muziekstijl, maar vooral ook een dansstijl, die tot op de dag van vandaag mag worden gerekend tot een van de populairste muzieksoorten in heel Brazilië. Gaat u nu luisteren naar Fulo de Fulodesta, uitgevoerd door de groep Tropeiros do Seridó.

U hoorde nu als laatste een live-opname van Chico César, getiteld Verdadero. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Metamorfose. En deze keer stond erin centraal de traditionele muziek uit Paraíba. Dat is een van de noordoostelijke deelstaten in Brazilië. Samenstelling en presentatie was in handen van Ralf Veerman. En u kunt nu nog gaan luisteren naar drie nummers van zanger Chico César uit Paraíba. En deze nummers werden live opgenomen in het jaar 1994.

Welkom luisteraars bij het programma Mariama. Om dit zonnige voorjaar te vieren hebben wij een paar grote namen op het programma staan, zoals Ali Farka Touré, Dobe Gnaoré en Salif Keita. Straks gaan we luisteren naar Joseph Kabasele, ofwel Grand Calais, die wordt gezien als de grondlegger van de hedendaagse Congolese muziek. Verder Viviane Ndour met populaire muziek uit Senegal en daarna de Angolese superster Bonga. We openen echter met de gouden stem uit Mali. Hier is Salif Keita met van zijn laatste album het nummer Kante Manfila.

Dit was Bonga met het nummer Oengi Dia Ngola. Van Angola gaan we naar Mali met Ali Farka Touré. Deze beroemde gitarist wordt met recht gezien als een van de meest invloedrijke artiesten uit Afrika. Hier is hij te horen samen met de eveneens uit Mali afkomstige zanger Idrissa Sou Maoro.

We eindigen deze Mariama met de uit Kameroen afkomstige basgitarist en zanger Richard Bona. Na een studie muziek in Duitsland en een carrière in Frankrijk verhuisde hij naar New York, waar hij vandaag de dag woont. Bona is erg succesvol en werkt samen met onder andere jazzgitarist Pat Metheny en popster John Legend. Maar eerst hoort u een live-opname van Baseku, Kouate en Ngoni Ba. Deze opname is gemaakt in 2013 tijdens een concert in het Utrechtse Vredenburg.

Un moniteur, s'il vous plaît.

Dit was het programma Mariama. En voor de speellijst van deze uitzending gaat u naar de website Concertzender NL. Dit programma is samengesteld door Suzanne.

Dit is de Concertzender en u luistert naar Wereldmineralen. Vandaag een drietal zeer verschillende muzikanten. Karim Baghili, gitaarvirtuoos en oetspeler met zijn kwartet uit België. Massis Diop, zanger en componist uit Senegal. En de Khalif de Gawali, zanger Nusrat Fateh Ali Khan uit Pakistan. Karim Baghili is een veelzijdig muzikant. Hij is componist, arrangeur, flamenco-gitarist, oetspeler en zanger. De muziek op het album Cuatro con Cuatro is beïnvloed door flamenco, maar ook Zuid-Amerikaanse ritmes. Het Karim Baghili kwartet bestaat verder uit Philippe Lalois, fluit, Katie Adam cello en Osvaldo Hernandez Napoles percussie. Hier zijn vier nummers van het album: Zayak, Cuatro con Cuatro, La Llorana, maar allereerst Septime.

0: En dat was het Karim Baghili kwartet met vier nummers van het album Quattro con Quattro. Bassist Diop is componist en muzikant uit Senegal die de volksmuziek uit zijn geboorteland mixt met pop en jazz. Hij heeft internationale bekendheid, componeert ook veel muziek en woont in Parijs. Van zijn recente sfeerrijke album Djoudou Bek drie nummers. Djoudou Bek, Djine G, maar allereerst So La La.
1: Sme gente ge
2: nanama
1: ben way la gente mu di ma lebal waxtan we safnama waxtan uru sultan ngalam
2: senna de kubis
1: boru tefes boru gech goru jigen onde moy taw taw bu metti

U luistert naar de Concertzender, naar een live concert van Shake Low en zijn band. De laatste jaren trok Low zich terug van het internationale podium en speelde hij voornamelijk in de muziekscene van Dakar. Deze terugkeer naar de roots is te horen op zijn laatste album Jam uit 2010, waarvan alle nummers weer van zijn hand zijn. De typische blend van semi-akoestische klanken uit West- en Centraal-Afrika, Cuba en uit de flamenco werd gekneed tot zijn sterkste statement tot nu toe. Tijdens dit concert speelt hij een aantal nummers van dit album.

Mr. Sherlock.

Oude muziek, klassieke en hedendaagse muziek, opera, jazz, pop en wereldmuziek. En bijna alles wordt helemaal gedraaid. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door...

Welkom bij de Concertzender, welkom bij Mariama. Dit uurtje besteden we weer eens aan soukous, de feestelijke muziekstijl uit de Congo, waarin in elkaar hakende gitaarlijnen en vocalen de boel opzwepen. Soukous komt voort uit de rumba congolaise en kan beschouwd worden als een snellere en wat rauwere variant daarvan. Immers hoe sneller en rauwer de maatschappij, des te sneller en rauwer de muziek. Daarnaast zijn de invloeden vanuit de Latin in soukous veel beperkter. We beginnen met de onbekende, maar daarom niet minder fantastische groep Silibitsu. Zeer waarschijnlijk uit Congo en misschien zelfs uit Congo-Brazzaville. Gevolgd door Mosese Fanfan, die zeer zeker uit Congo afkomstig is.

Net als de Roomba verspreidde ook de soukous zich vanuit Congo over zo ongeveer het hele Afrikaanse continent. Een van de landen waar deze muziek flink aansloeg was Benin. En een van de artiesten die echt in de top van het soukous-pantheon thuishoort is Lemay Janvier. Zijn onversneden soukous is absoluut van een hoog niveau. Vandaar dat er zometeen twee tracks van hem volgen. De eerste met orchestre African All-Stars, de tweede met Les Volcans du Benin. En daarna hoort u nog een derde nummer uit Benin, en wel van Nahounou, bijgestaan door wie anders dan het orchestre Polyritmo de Cotonou. Wie meer wil weten, de volledige tracklist is te vinden op onze site concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Mariama, gewijd aan Soukous. We zijn alweer aangekomen bij het laatste deel van dit programma. Tot nu toe hoorde u voorbeelden van oude Soukous, waarin de bassdrum nog niet op de tel zat en de keyboards achterwege bleven. En dat werd halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw wel anders. Soukous werd vierkant en goedkoop. Gelukkig glipte er af en toe nog wel een nummer door de ballotage. En we sluiten dan ook af met Lokito en Niboma, allebei uit Congo.

Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht u willen reageren, stuur dan een e-mail naar mariama@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag komt recent uitgebrachte Afrikaanse en Aziatische wereldmuziek aan bod. Het eerste half uur brengen we muziek van Afrikaanse bodem. Achtereenvolgens het album La Différence van Salif Keita uit Mali, gevolgd door werk van het album Télévision van zanger Baba Mal uit Senegal. We besluiten met een selectie uit recent uitgebrachte Afrobeat muziek uit de jaren 70. En die is afkomstig van het verzamelalbum Nigeria Afrobeat Special. In het tweede half uur verruilen we Afrika voor Azië en komen opnamen aan bod van het album He Who Travels Far van de Chinees-Mongoolse band Hangai. Deze groep mixt op zeer originele wijze rockmuziek met traditionele Mongoolse volksmuziek en keelzang. Tot slot komt muziek aan bod van de Indiaanse meestersitarist Purbayan Chatterjee, die met zijn band Stringstuck een nieuw fusion-album heeft gemaakt dat deze zomer in India werd uitgeroepen tot wereldmuziekalbum van het jaar. Opvallend op deze cd is dat Purbayan Chatterjee ook zingend van zich laat horen en behalve op de gewone sitaar ook speelt op de dhru, een elektrische sitaar. Informatie en speellijst van deze uitzending zijn te vinden bij de programmagegevens op de website van de Concertzender www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender en u luistert naar het concert van Blind Note in het Bimhuis in Amsterdam van 12 januari van dit jaar. Het concert is een evenwichtig, ingetogen programma met een smeltkroes van stijlen en klanken. De muzikanten zijn volkomen aan elkaar gewaagd. Opvallend is ook dat ieder van hen afwisselend een eigen nummer speelt en daarbij uitstekend begeleid wordt door de anderen. Blind Note wordt vertegenwoordigd door het verrassende label Muziek Publiek België, dat op 16 maart, en dat is vandaag dus, 10 jaar bestaat. Om dit te vieren plaatsen ze vanaf 19 maart elke dag video's op hun website www.muziekpubliek.be. En daarbij schrijf je publiek met QUE. Waaronder ook video's van de muzikanten van Blind Note.

Dat was het concert van Blind Notes dat werd opgenomen op 12 januari 2012 in het BIM-huis in Amsterdam. De opnametechniek was in handen van het BIM-huis, productie Oriaan van der Heijden en het programma werd samengesteld door Caroline Clerre.

Welkom bij Mariama. In deze uitzending staat de Senegalese sabar centraal. De sabar is een drum die wordt bespeeld met één stok en één hand. Maar het woord verwijst ook naar het muzikale genre en naar de dans die onlosmakelijk met de muziek verbonden is. Hoewel sabar een lange traditie kent, is het niet weg te denken uit de hedendaagse populaire muziek in Senegal. Deze populaire muziek wordt mbalax genoemd en is grootgemaakt door Youssou N'Dour, van wie u later in deze uitzending muziek kunt horen. We doen een greep uit dit levendige genre en we beginnen met een nummer van Darajj Family.

Dat was muziek van Jibril Diop en Aida Samb. Straks kunt u gaan luisteren naar de bekende zangeres Vivian Ndour, het schoonzusje van Youssou Ndour. En daarna is het tijd voor dé hit van 2013, Salam Diallo met Djikoulou. Maar nu eerst twee nummers van Djeri Djeri. Deze formatie is gebaseerd op de samenwerking tussen de producer, Mark Ernestus, en de drummers van Djeri Djeri, onder leiding van Baka Nesek. Eerst zijn ze te horen met de vaste zangeres Mbenesek en daarna met gastzanger Baaba Maal.

Orchestre Laie Tiam met het nummer Massin Cissé. En daarvoor hoorde je Orchestre GMI, oftewel Groupement Mobile d'Intervention, met het nummer Afrika. En beide nummers staan op een hele goede verzamelcd. Die heette Senegal 70. Met onbekende groepen uit Senegal uit de jaren 70. En die zijn bijeengebracht door het label Analog Africa. En van Senegal gaan we naar Rotterdam. En daar heb je de groep Rabasa. Bestaat uit Kaapverdianen, afstammelingen van Kaapverdianen die in Nederland wonen. Plus de Nederlandse drummer Hans de Lange. En Hans de Lange heeft zijn eigen studio De Lange. En daar is de cd van Rabasa opgenomen. En daar hoor je twee nummers van. Rabasa.

Vrolijke Kaapverdische dansmuziek van de groep Rabasa. Je hoorde twee nummers van hun nieuwe cd Ora Tapasa. En de nummers waren Xin Tada en daarvoor Lingua Grandi. Leuk detail nog van de groep Rabasa is dat de kern van de band wordt gevormd door de gebroeders Ortet. Vier broers die al jarenlang samenspelen onder de naam Rabasa. En de drummer nogmaals is Hans de Lange. We blijven even op de Kaapverdische eilanden. En ik ga nog een nummer draaien van de cd Canta Cabo Verde.

Jam Branco Ja van de groep Bully Mundo. En dat was een legendarische band uit de jaren 70 en 80 op de Kaapverdische eilanden. En dit nummer staat op de verzamelcd Canta Cabo Verde. De tijd zit er weer op. We gaan zo dadelijk besluiten met een nummer van Balaké Sissoko en Vincent Segal. Maar ik wil allereerst nog even onze technicus bedanken en zijn naam is Dirk Winkel. Dit was Mariama. Tot de volgende keer.

Deze aflevering van Wereld Mineralen gaan we besteden aan de bijzondere muziek van Ahmed Edebajia, de superster van het nachtleven en de volkszang in Cairo van de jaren 70 en 80. De muziek is voor het grootste deel afkomstig van Egyptische cassettebandjes. Deze volksmuziek werd oorspronkelijk gespeeld door professionele muzikanten rond en in de oude Mohammed Ali-straat in Cairo, waar muzikanten, danseressen en entertainers te huur waren voor privéfeesten en bruiloften. Sociale, economische en zelfs technische veranderingen, zoals de opkomst van de cassette, droegen ertoe bij dat Adebija in de jaren 70 uitgroeide tot de grootste volkszanger uit Cairo. En de volgende track uit 1972 was zijn eerste grote hit, waarvan er meer dan 1 miljoen zijn verkocht.

انا كنت سبع يا طبيب وكانت الناس تخاف مني. انا

U luistert in Wereld Mineralen naar volksmuziek uit Cairo. En u hoorde typisch buikdansmuziek uit het Egyptische nachtleven, uitgevoerd door de grootste volkszanger uit Cairo, Ahmed Adewija. De jaren 70 kende een rijk nachtleven in Cairo, dat alleen maar groter werd na het begin van de burgeroorlog in Beirut in 1975 en tijdens de oliecrisis. De nachtclubs, die zich dichtbij de piramide bevonden, bedienden een golf van rijke Arabische golfstaattoeristen, maar ook de Egyptische nouveau riche. En het heeft de markt voor deze volksmuziek en de entertainment een enorme impuls gegeven. Adewija was een van de eerste zangers die hier gebruik van maakte. En vanwege zijn zangtalent, commercieel succes en zijn flexibele aard mocht Adewija de beste muzikanten van zijn tijd om hem heen verzamelen. En op de volgende tracks laat hij zijn talent in de volkse mauwauw horen. En de mauwauwtaal is een traditioneel geïmproviseerde zangvorm met teksten vol levenswijsheden en spel met harmonieën. Het is qua muzikale sfeer en culturele functie te vergelijken met de Amerikaanse blues. Muzikaal is het een kans om te improviseren en het begint altijd met het kenmerkende woorden ja, een, ja, leil. Hij wordt begeleid door accordeonist Abu El Saoud en Mohamed Asfour en de prachtige trompet van Sami El Bebli en door percussionisten onder leiding van Hassan Anwar.

Met het enerverende Caminante Notturno van Os Mutantes besluiten we dit hoofdstukje dat gewijd was aan de Braziliaanse Tropicalia-beweging. Waar begin jaren 70 nogal wat Braziliaanse muzikanten te lijden hadden onder het politieke klimaat, konden muzikanten in Argentinië in elk geval nog voor eventjes relatief ongestoord hun gang gaan. Dat leverde een aantal rockbands op die interessante dingen deden met hun psychedelica, folk, hard rock en prog rock. Van deze ontwikkelingen krijgt u een ruim 25 minuten durend overzicht. En daarin hoort u muziek van achtereenvolgens Almendra, Los Barocos, Miguel Abuelo y Nada en Miguel Cantilo y Grupo Sur. Maar nu eerst dus Almendra met de track Color Humano van hun debuut LP uit 1969.

U luistert naar het programma Metamorfose bij de Concertzender, waar we bezig zijn aan een special met een heleboel Spaanstalige rockmuziek uit de jaren 60 en 70. Zodoende trokken de afgelopen 25 minuten een viertal Argentijnse groepen aan ons voorbij. Te weten Almendra, de band Los Barocos en vervolgens hoorde u Miguel Abuelo y Nada. En het blokje werd afgesloten door de succesvolle Argentijnse muzikant Miguel Cantilo, bijgestaan door zijn Grupo Sur. We vervolgen onze ontdekkingsreis door het Midden- en Zuid-Amerika van de vroege jaren 70 en komen terecht in Bolivia. Daar was in die dagen het baanbrekende progressieve gezelschap Vara actief. En van hun indrukwekkende debuut-LP El Inca is dit de titeltrack.

Dat was als laatste Evolución, een nummer dat afkomstig is van de eerste LP van Nahual uit Mexico. In dat land waren ook de broers Poncho en Rigo Toncho met hun band Toncho Pilatos actief. Helaas, Poncho en Rigo gingen ten onder aan de diverse genotsmiddelen, maar voordat het zover was maakten zij wel een tweetal LP's. Van het eerste album uit 1973 draaien we tot aan het einde van deze uitzending de ruim 14 minuten durende Tour de Force met de treffende titel La Última Danza. Ik zou zeggen, ga er maar eens goed voor zitten, want er gaat nog heel wat gebeuren in het laatste deel van deze uitzending. Dit is Toncho Pilatos.

Met het onderhoudende La Última Danza van de Mexicaanse groep Toncho Pilatos zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Metamorfose. Die kwam tot stand in samenwerking met het Platenblad, waarin u onder meer kunt lezen over de muziek die u gedurende de afgelopen 90 minuten gehoord heeft. De samenstelling was in handen van Hans van Zeitlitz. En meer informatie over deze uitzending en andere programma's van de Concertzender, die kunt u natuurlijk vinden op www.concertzender.nl. We bedanken u voor het luisteren en we hopen u weer tegen te komen bij de volgende Metamorfose. En voor nu, buenas noches.

In het komend uur bij de Concertzender een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. Dit keer met de Britse muzikant Philip Henry. Philip Henry is een multi-instrumentalist, maar excelleert vooral op snaarinstrumenten. En laten we maar meteen beginnen met twee voorbeelden.

traditioneel klassieke muziek uit China door het ensemble van De Draak. Gaan we naar nog meer muziek uit China. Voorjaar in de besneeuwde bergen, gedachten en de rivier Liubang. U hoort Xu Ying op de Guzheng en dat is een Chinese harpsoort.

Muziek uit China, gespeeld op de Guzheng. Met onder andere Gedachten en dit laatste stuk, de rivier Liuyang. Meer muziek uit China, de maan weerspiegelt in het Twinmeer in de lente. Erhu wordt bespeeld door Yu Hong Mai.

De Erhoe, bespeeld door Yu Hong Mai in De Maan, weerspiegeld in het Twinmeer in de lente. Dan nu, ook uit China, twee stukken op de Sheng, een Chinese mondharmonica waarvan de pijpen circulair zijn samengevoegd, zoals bij een panfluit. Gespeeld door Weng Jianfa Renjiang en Fu Renjiang op de Jiankin, dat is een hakkenbord. U hoort de stukken Yi Meng en Song Cha.

traditioneel klassieke muziek uit China op de Sheng en op de Jiankin, ofwel het hakkenbord. En dan tenslotte, Hu Yong, die speelt op de Zheng, wilde ganzen strekken neer op het strand.

In Orient Express hier bij de Concertzender hoorde u in dit uur traditioneel klassieke muziek uit China. Ten slotte muziek op de Zheng, uitgevoerd door Hui Yong. Samengesteld door Jan Kruid en met weer dank aan Muziekweb in Rotterdam.

Vandaag in Mariama aandacht voor drie Noord-Afrikaanse diva's. Souad Massi, Amina Alaoui en Natasha Atlas.

Namgyal Lamo was dat. Onze gast van vandaag in Acoustic Roots. Ik zal even beschrijven hoe ze erbij stond achter de microfoon met de handen gevouwen voor de borst. En ik heb net ook gehoord dat we beslist niet moeten klappen. Dat zou nu ook volkomen misplaatst zijn in deze prachtige stilte. Maar ik heb begrepen dat in Tibet klappen betekent de geesten verjagen. Dus dat moeten we niet doen in deze uitzending. De Tibetaanse Namgyal Lamo woont sinds de jaren 80 in Nederland en is beslist geen uitzondering. Er leven waarschijnlijk meer Tibetanen buiten dan binnen het geografisch gebied Tibet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de bezetting door China in 1950. De Tibetanen in de diaspora houden hun religie en cultuur springlevend. En ook daarvan is Namgyal Lamo het levende bewijs. Hartelijk welkom Namgyal, fijn dat je er bent. Zometeen gaan we samen praten. Maar jij gaat eerst zingen en spelen voor ons. Het volgende de lied heet Adieu Sötop. In dit klassieke lied, een zogeheten tusje uit Centraal Tibet, wordt het heilige mausoleum van de vijfde Dalai Lama, Gawon Gyatso, beroemd als de Grote Vijfde, geprezen. Flanked on its right by the Great Eastern Fort and flanked on its left by the Fort of Goddess Terma, oh, this great religious stupa of our world is more stunning than a precious father. Namgyal Lamo speelt Adieu Sötop en begeleidt zichzelf op de Tibetaanse luid, de Dranyen.

We zijn in Nederland, hè? Dus dan klappen we hier gewoon toch af en toe. We gaan ervan uit dat we hier geen geesten hoeven te verjagen. Namgyal Lamo was dat. Nog een lied, voordat we eens even gaan praten, Namgyal. Amaleo, Witte Kraanvogel. Dit klassieke lied is geschreven door de zesde Dalai Lama, Zhangjiang Gyatso. En in de tekst vertelt hij wanneer hij wedergeboren zal worden. O white crane, lend me your wings. I shall not fly far. From Litang, I shall return.

0: Namgyal Lamo speelde Amaleo, wit kraanvogel, en begeleidde zichzelf daarbij op de Tibetaanse luid. En die legt ze voorzichtig eventjes weg, want die hebben we zo nog nodig, denk ik. En dan komt ze hier bij mij aan tafel zitten, zodat ik met haar kan praten. Namgyal, neem plaats.
1: Okay, dank u.
0: Hartelijk welkom.
1: Dank u.
0: In Acoustic Roots. Fijn dat je er bent.
1: Fijn om hier te zijn.
0: We hebben elkaar voor dit programma al gesproken en toen zei je tegen mij, ik voel mij niets anders dan Tibetaans. Weet je nog?
1: Dat klopt, ja.
0: En hoe voelt dat, Tibetaans?
1: Ja, ik denk misschien een goede voorbeeld is zoals, ik ben vrouw en jij bent nog vrouw. En dan kan je niet zeggen dat je man bent, bijvoorbeeld. Of voel je beide, dan heb je ook een gevoel. Dus dat is natuurlijk.
0: Ja.
1: Omdat je ouders en voorouders zijn Tibetaan en daardoor ben je Tibetaans. Dus
0: ja. Ben je geboren in Tibet?
1: Nee, ik ben buiten Tibet geboren, ja. Ja.
0: Zoals zoveel Tibetanen, hè?
1: Ja, ja. En nu, maar meerderheid Tibetanen woont nog steeds in Tibet. Zeg maar onder het Chinees. Dus.
0: Ja, maar er wonen er ook een heleboel buiten Tibet
1: heleboel
0: inmiddels,
1: buiten,
0: hè?
1: Ja, maar meerderheid woont in Tibet.
0: Toch wel?
1: Een paar honderdduizend buiten.
0: Ja, en hoe blijf je Tibetaans? Want jij woont al heel lang in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Nee, hoe blijf je Tibetaans? Dat is een goede vraag. Het is niet dat je per se gaat Tibetaans proberen te zijn, denk ik. Dan werkt dat niet. Maar ik denk bijvoorbeeld, ik ben misschien een van de goede voorbeelden. Mijn ouders en mijn moeder en tantes kwamen later. Mijn vader was buiten Tibet eerder. En hij woont buiten, maar gaat ook binnen Tibet en uiterlijk en innerlijk, hij was helemaal Tibetaans.
0: Ja.
1: En zo ben ik daar geboren. En daarna ben ik ook naar een Tibetaans school gegaan, muziekschool, in Dharamsala. En daar, want His Holiness Dalai Lama en Tibetaan in ballingschap, we hebben kinderdorp, Institute of Performing Art, Medical Center, regering in ballingschap, alles. Dus wij wonen in een kring van Tibetaan. En het is heel natuurlijk dat je dat alleen wordt. En
0: ja, want alles om je heen is eigenlijk Tibetaans.
1: Ja, precies.
0: Ook al woon je niet in Tibet.
1: Precies. En ik heb ook, toen ik klein was, heb ik begrepen dat ik Tibetaan was. En dat blijft in je zitten de hele tijd. En plus, ik denk ook dat kan verschil maken als je naar bijvoorbeeld aan een soort school gaat als kind af en dat je niets weet over je ouders zijn, dan kan ik me voorstellen. Maar voor mij was alles heel duidelijk. Dus,
0: Zo is het gegaan.
1: Zo is het gegaan.
0: Zo is het gegaan.
1: Ja.
0: En jij hebt je 14 jaar lang bekwaamd in alle aspecten van de Tibetaanse uitvoerende kunsten.
1: Ja.
0: In het Tibetaanse Instituut voor Podiumkunsten.
1: Ja.
0: Dat was in India, hè?
1: Ja, in Noord-India, Dharamsala.
0: En je bent al heel jong begonnen met optreden, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat?
1: Dat komt, dat is deze Institute of Performing Art, dat heet TIPA, Tibetan Institute of Performing Art. Dat is opgericht in Dharamsala door zijn heilige de Dalai Lama. Meteen ook heel kort na His Holiness buiten Tibet gevlucht, dus misschien na een paar maanden. Voor alle groot belang van uitvoerende kunst behouden blijven buiten Tibet. Want toen, u weet wel, toen Chinees overnam, de alle meeste soort in de gevangenis gezet of intellectueel of u weet hoe het gaat.
0: Ja, invloed ook van die culturele revolutie, hè? Er mocht niks meer.
1: Ja, precies. Dus wij zijn buiten Tibet. We proberen daar alles leren en behouden voor Tibet.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk cultuur van de wereld. Dus.
0: En toen heb jij daar gestudeerd, dat zei ik al, maar. Ja. Je bent heel jong begonnen al met optreden.
1: Ja, dat klopt.
0: En zo heb jij ook volgens mij die prachtige bijnaam ook. Of heb je die later gekregen, de Nachtegaal van Tibet?
1: Ja, ik heb eerder ook wat bijnaam. Maar hoe ik daar kwam was bijvoorbeeld op school worden wij gaan studeren. En dan vandaar zijn we geselecteerd naar TIPA. En dan kijken ze of dat klopt, je talent of iets.
0: Dus jij was een talentvol kind?
1: Wel, ik heb geen idee, maar artistiek directeur die ik ga kiezen van onderling veel studenten. En dan word je meegenomen. Hmm. En dan kijken of het klopt. En, ja. En het ging het lekker. Dus dan mocht ik gelijk voor toen heel kort daarna.
0: En het ging lekker.
1: Het ging lekker. Ja. En daarna continu.
0: Dus je was gewoon een heel getalenteerd kind. Maar ze is heel bescheiden, hè, Hans Meerman?
2: Ja, ze is heel bescheiden.
1: Ja, ik kan zelf niet zien. Maar het ging makkelijk. En mm-hmm. Ja. En toen mocht ik overal rol spelen. Ja. Als kind mocht ik optreden gelijk.
0: En stimuleerden jouw ouders dat ook? Vonden ze dat belangrijk?
1: Nee, want mijn moeder is heel jong. Toen ik heel jong, voordat ik naar school ging, mijn moeder is overleden. Dus zij was blijkbaar goede zangeres, maar ik had toch weinig idee. Alleen het enige wat ik kan herinneren, dat klonk goed toen ik klein was. Ik vroeg soms of ze wil verhaal vertellen of zingen. Maar wist ik niet, ik wist veel later. En mijn vader speelt ook, dat heb ik nooit gezien. We hebben luid, maar het enige wat ik hoorde was his master's voice, dat hebben we thuis. En en dus ik vind het gelukkig, mijn ouders hebben niets gezegd, dat vind ik mooi. Mm-hmm. Want niemand, we hebben geen dit soort institute performing art in Tibet. En het is helemaal nieuw, dus wij hebben ook nooit iets, ik heb nooit gezien. Dus het is helemaal nieuw en wij hebben geen idee hoe je eruit ziet als je optreedt. Nu kan je op de televisie zien, maar dus alles is heel natuurlijk. Mm-hmm. Dus word je geleerd en als het goed gaat, dan mag je optreden. Zo gaat heel natuurlijk alles.
0: Ja, en het ging heel goed, hè?
1: Blijkbaar wel, ja.
0: Het ging heel goed. Ja, dan zeg ik het gewoon. Het ging heel goed. Wil je nog wat voor ons gaan spelen?
1: Ja.
0: Crystal Wings. Chael Kishokpa. Ik hoop dat ik dat allemaal goed uitspreek. Een folksong uit Amdo in het noordoosten van Tibet. Het lied beschrijft het geliefde thuisland met zijn besneeuwde Himalayaanse bergen, blauwe rivieren, velden vol bloemen en kudde schapen en yaks. Like crystal wings, our mountain ranges reach out to sun and moon, a diadem crowning the planet. This is my home, my fatherland.

0: We durven bijna niet te klappen hier.
1: Enge.
0: In de huiskamerstudio van Acoustic Roots. Zo zijn we onder de indruk van Namgyal Lamo, onze gast van vandaag. Dit is mijn thuis, mijn vaderland. En dat vaderland is Tibet, van de vrouw die hoorde zingen en spelen. En die gaat verder met Gya Nakpo Ta, Black Chinese Horse. Een modern lied uit de vroege jaren 60. De tijd dat de Chinese bezetters een echte bedoeling met Tibet liet zien. Na hun eerdere gedrag als bevrijders die een beter leven kwamen brengen. Ze arresteerden groepen Kampa en martelden en doodden hen. Verwoestten hun eigendommen en kloosters. En begingen vele andere gruwelijkheden. Dit lied van de Kampa-strijders drukt hun diepste gevoelens uit die tijd uit. Luister naar Gya Nakpo Ta.

En tot besluit, voor we even verder gaan praten met Namgyal Lamo, Nima Lhasa, een dag in Lhasa. De tekst van deze folksong uit Amdo verwijst naar de band die de Tibetanen voelen tussen hun land en hun religie. Ook al willen ze naar betere plekken reizen, ze zijn trouw aan hun vaderland. The ornaments on the golden roof of the Potala Palace are glittering in the sun, but when I woke up, it all had been a dream and I really felt sad. I wish I had wings so I could fly as a bird towards Lhasa. Since I was born as Tibetan, it's my karma to remain in Amdo.

0: Dit is de Concertzender met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de vierde aflevering van Acoustic Roots. Na Haitham Safia, Fred Peek and Friends en Shishani Franks hebben vandaag de eer om Namgyel Lamo te gast te hebben. Ze is Tibetaanse en het is haar missie om de Tibetaanse cultuur in stand te houden via haar muziek en zang. De liederen die jij net gespeeld hebt, Namgyel, kennen alle Tibetanen die?
1: Nou, niet allemaal. Dus bijvoorbeeld sommige oude liedjes van 17e, dat was tijd geweest dat bijna niet meer populair was, omdat niet mocht, ja, dat is verdwijnen helemaal niet. Dus dan heb je geen goede voorbeeld of goede leraar of lerares. En daardoor gaat hij minder worden en dat klonk niet juist. En hele nieuwe, die zijn, sommige zijn wat populair, maar andere zijn wel in sommige kant van Tibet is populair. En het ligt aan een tijd, want daar gebeurt zoveel dingen binnen. Ja. Het is niet altijd, bijvoorbeeld, we hebben sommige type liederen zoals heel goede opera's of mountain songs of die echt heel puur en goed. Er was tijd geweest dat het helemaal niet populair werd, omdat die mensen die echt goed zingt, die ja, dus je leeft niet vandaar, omdat dat er zoveel dingen rol speelt.
0: Maar jij hebt al die jaren erop gestudeerd om deze liederen zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.
1: Ja, dat is ons het behouden van het uitvoerende kunst. Dus daar, dat is ons werk. Wij leren vanaf, wij zijn daar in het instituut 's ochtends 6 uur tot 9 uur hebben we allemaal lessen en ja, gymnastiek, noem maar wat, alles. Dus wij hebben daar school en Tibetaans, calligrafie, Engels, Hindi. En voornamelijk muziek over alles wat je kan behouden,
0: ja,
1: dan doen we dat.
0: Het is echt een complete opleiding.
1: Complete opleiding. Ja. En ook de allerbeste leraar die uit Tibet kwam, die kwamen meteen naar het Institute of Performing Art. En dat is natuurlijk, sommige tijden hebben wij de meest beroemde, andere ligt aan tijd een beetje, maar we hebben echt de allerbeste komen daar.
0: En hier in Nederland, hoe doe je dat dan? Studeer je nou ook in Nederland nog heel veel? Of hoe gaat dat dan?
1: Nou, gelukkig, dit is een soort uitzondering zoals ik. Ik heb daar als kind een les gevolgd, gelukkig. En ik was gezond en ja, ik heb geluk dat ik bijna nooit les miste. En ik kan redelijk goed snel leren. Dus heb ik toen al. Het is uitzondering, ik krijg wat les voor instrument spelen. Dat is ook niet iedereen, want toen hadden we weinig, dus mocht niet iedereen. En die meest snel kan leren, die krijgt een beetje les. Maar aan de andere kant ben ik ook zangeres, hoofdzangeres, hoofddanseres. Overal heb ik iets. Dus ik heb nooit zoveel tijd voor de muziek. Maar door als zangeres, dan ik mijn leraar, een van mijn belangrijkste leraar, voor een klassiek, hij kan niet muziek schrijven, maar hij heeft alles uit het hoofd.
0: Oh ja?
1: En iemand anders moet schrijven.
0: Ja.
1: En dan als zanger is dan, je moet op zitten en zingen. En ik hoor wat hij is, hoe hij muziek dictate.
0: Ja.
1: En toen ik naar Nederlands kwam, ik kan nog een beetje spelen, maar niet zo heel goed. Toen ik probeerde een beetje en toen dacht ik, het kwam allemaal uit hoofd.
0: Ja.
1: Ik dacht, is het waar of niet? Maar dan kan ik niet zo goed spelen. Het is heel moeilijk begin luid. En
0: okay.
1: Delsimol heb ik gehoord, het is een heel moeilijk begin. Het is een heel basic instrument, heel oud, heel moeilijk. Klinkt niet meteen mooi. En toen langzamerhand heb ik gekeken en blijkbaar dat het waar was. Dus ik heb jaren, heb ik alles wat ik uit het hoofd geleerd heb ik op mijn hand geoefend of dat waar is. En daarna heb ik proberen met liedje, als ik zing kan ik ook niet. Toen heb ik in Frankrijk op een vakantie, heb ik 1 maand op zo'n vakantiehuisje, daar heb ik 1 liedje kon ik zingen.
0: Ja.
1: En niet de fast part, alleen de langzaam. En zo heb ik jaren geleerd. En toen langzamerhand mijn hand luistert wat hij zegt.
0: Ja.
1: En ik zing. En toen, dat was wel waar, die noten waren goed.
0: Het was goed.
1: Het was goed. Dus ja. Allemaal toevallig, een beetje per ongeluk.
0: Nou, je hebt toch goed opgelet dan, blijkbaar.
1: En ja, dus een heleboel dingen gaat zo, omdat we de hele dag daar bezig mm-hmm. zijn met allerlei dingen.
0: Ja, dus je hebt echt een gedegen opleiding gehad daar.
1: Ja, en dat ga je in Nederlands, die dingen wat ik geleerd heb. Ik kom als een, zeg maar, die fruit die... een beetje rijp is, die helemaal gezond is.
0: Die helemaal rijp geworden.
1: Dus hier moet je dan, ja. Die heb ik geleerd en geoefend, goed en onderzoek. En dus in jaren, dus nu kan ik wel beide doen.
0: Ja. En is het, want je woont al hoe lang in Nederland? Sinds de jaren 80, hè?
1: Ja, sinds 80 dus.
0: Is het wel lastig om, of niet moeilijk om het in Nederland... vol te houden, want dit is natuurlijk een heel Zeker. Ander land en een andere cultuur.
1: Nee, het is echt, je moet elke keer flauw vallen en weer geboren worden. Dus het is zo. Maar dat vond ik juist de uitdaging. Hmm. En op een gegeven moment word je een beetje moe, maar dan dan struggling. Dan ga je een beetje uitproberen en dan denk je, kan dat wel of niet? Dus je moet dat heeft heel veel planning nodig, steun nodig. En belangrijkst moet je zelf echt heel hard werken. Heel goed nadenken wat je doet. En steeds alles samenbrengen.
0: Waar haal je die drive vandaan dan? Om door te gaan?
1: Door te gaan. Nou, ik heb... mooi dat u vroeg. Ik heb nooit zo... wij praten nooit daarover, maar toen ik klein meisje was, wij mochten, als wij nieuwe opera of shows hebben, toen voor zijn heiligheid mogen wij de première. His Holiness komt voor de première. En als klein kindje staat voor rijtje, voor het voorste rijtje.
0: Yeah.
1: En ik heb heel goed gehoord dat waarom is het belangrijk, wat je aan het doen was, dat wordt allemaal uitgelegd. En toen denk ik, toen je puberteit gaat allemaal hieruit en je doet je werk alleen. Maar toen ik hier naar Nederland kwam, toen langzamerhand weer word ik ouder en mijn geest wordt ook rijper. Toen dacht ik, ja, het was ook mijn niet intentie om die werk halfwege laten. His Holiness heeft gezegd, niet halfwege laten en vliegen. Toen, dat heb ik goed ongehouden en ik heb ook nagedacht wat het is precies. En wat ben je aan het doen? Waarom heb je die geleerd? En zo. En kan je daar iets mee doen? Mm-hmm. En toen dacht ik, ik kan een klein beetje doen. Ja. Dus heb ik geprobeerd. Ja.
0: Echt een roeping.
1: Ja, roeping. Ja. En ook, dit doe je niet voor jezelf. Dat is een beetje ruim. Kijk, dit is voor je mensen, voor het land, voor het wereld. Het gaat steeds groot worden. Mm-hmm. En nu dat je in het midden van de wereld, in Europa woont, heb je gelegenheid om te doen wat is bedoeld. Ja. Omdat ik toen ook genoeg geleerd heb. Je kan altijd meer leren, maar ik kan redelijk. Dus daardoor.
0: Daardoor. Ja, ik kan redelijk, zegt ze.
2: Blijf bescheiden, hè? Ja. Bescheiden.
1: Ja. Nee, de drive is heel voor kijken. En vooral nu voor Tibet. Wij zien, als je nu kijkt wat gebeurt in Tibet. Wij hebben toen ik naar Europa kwam, later ben ik volwassen geworden, heb ik begrepen wat gebeurt in Tibet. En net wat u zei, hoe voel je Tibetaan? Ja,
0: ja. Okay. En dan kan je ook niet anders dan.
1: Kan je ook niet anders, maar aan de andere kant, zoals voor uw vraag terugkeer, als je jouw cultuur en jouw alles van je afhaalt, mm-hmm. dan straks moet je zeggen, wie ben ik nou? Dat is heel belangrijk, jouw identiteit. En dat verrijkt de wereld, want als iedereen allemaal zelf is, dan heb je alleen maar eentje. Ja. Dus dat is meer belangrijk dan wij denken.
0: Ja. Dat is zo. En jij bent 100% Tibetaans. Dat is jouw identiteit, dat is duidelijk. Wil je weer iets voor ons gaan spelen? Namgyal Lamo, Relpa Tungso heet het er. Celebrating Milarepa. Met dit ritmische lied uit het westen van Tibet drukt men zijn bewondering uit voor de grote Tibetaanse yogi Milarepa. Van hem wordt gezegd dat hij verlichting heeft bereikt in één leven.
1: Ja.
0: En er komt een zin over schoenen voor in dit lied. En dat verwijst naar het feit dat hij bijna naakt liep omdat hij geen aardse goederen meer nodig had. En we gaan luisteren naar Namgyal Lamo.

0: Namgyel Lamo. Begeleidt zichzelf op de Tibetaanse luit, de Dranyen. En ze gaat nu nog spelen Changana, of zingen moet ik zeggen. Want het is een a cappella lied, toch?
1: Ja.
0: Ja, zie je wel. Pure Land of Tushita, een loe. En deze loe is een gebed om wedergeboren te worden in Tushita. Dat zou de mogelijkheid scheppen om de staat van Boeddha te bereiken in een van onze toekomstige levens.

0: Dankjewel, Namgyal Lamo. Straks horen we je nog even aan het eind van de uitzending. En de nieuwe cd is in productie, hè? Musical Offerings deel 2. Yes. Volgend jaar, hè, komt hij uit. Ergens volgend jaar, dus hou er in de gaten, Namgyal Lamo. Straks horen we het nog even, dat zei ik al. Maar we gaan natuurlijk zo eerst eventjes onze agenda doen. Hè? Want wereldmuziek die kun je ook live bekijken en beluisteren in Nederland. Waar, dat is de vraag. Nou, op donderdag 26 september bijvoorbeeld in Raza in Utrecht. Daar openen Namgyal Lamo en luitiste Ueda het Raza Mania Festival. Het concert begint om 8:30. Maar daaraan voorafgaand om 7:30 een inleiding van Wieland Eggermond. Kijk voor de agenda van dit vierdaagse festival op raza.nl. Stichting Naad presenteert een concert van sitarspeler Buddhatitya Mukherjee en Suman Nandi op tabla in de Meervaart in Amsterdam op vrijdag 27 september om 8:15. No Blues geeft samen met gastmuzikanten op zondag 29 september om 3:00 PM een concert in het poppodium Burgerweeshuis in Deventer. Het is de première van live nummers van de nieuwe cd Kind of No Blues. Dit najaar presenteert de Amsterdam Klezmer Band haar nieuwe muziekprogramma Benja, Gangsters en Entertainers in 22 theaters en concertzalen in binnen- en buitenland. Op 6 oktober gaat Benja in de Kleine Comedie in Amsterdam in première en de volledige tourlijst staat op amsterdamklezmerband.com. Parnegatje heeft u die gemist op Vlieland. Herkansingen genoeg deze herfst en winter. Op 12 oktober speelt Parnegatje in theater Maldenstein in Malden. En verder in theaters en schouwburgen in onder andere Wageningen, Zutphen, Zoetermeer, Heerlen en ook in Lux in Nijmegen. De hele speellijst is te vinden op parnegatje.com. En volgend jaar lente komt Parnegatje live hier in Acoustic Roots. Habib Koité en Bamada zijn op tournee in Nederland vanaf 16 oktober. En voor de volledige concertlijst kijk op habibkoité.com. En dan nog tot slot, het duurt nog wel eventjes, maar misschien moeten we er nog even voor sparen. Van 20 tot en met 26 oktober de herfstweek XXL. Dompel u zelf een kleine week lang onder in volks- en wereldmuziek. Maken, jammen, luisteren en dansen in de glint tussen Amersfoort en Barneveld. Alle informatie is te vinden op volksmuziek.nl. En dat was onze zeer uitgebreide agenda. Hij wordt allemaal langer, lijkt het wel. Iedereen wil in onze agenda, Hans Meerman.
1: Ja.
0: En dat begrijp je wel, hè?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon fantastisch om Namgyal hier te hebben.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus ik zou zeggen allemaal naar Raza. Maar zometeen horen we er hier ook nog eventjes. Acoustic Roots zit er al bijna op, dat is nou jammer. Techniek Hans Meerman, presentatie Karin van den Boogaard. Volgende maand zijn we er weer. En dan is het Pauwenie Trio te gast. Drie vrouwen die klinken als Bulgaarsen, maar het allerminst zijn. Op 3 november presenteren zij hun nieuwe cd Melk en Honing. En hier alvast een impressie.

Dat was het Paoni-trio dus. Op vrijdag 18 oktober hier in de huiskamer van de Concertzender vanuit het Conclusion-gebouw in Utrecht. Heel graag tot dan. Maar eerst gaan we natuurlijk nog luisteren naar Namgyal Lamo. En zoals gezegd, op donderdag 26 september is ze in Raza. U kunt er trouwens ook gaan eten want ze heeft ook nog een restaurant in Utrecht. De Werfkring, ook dat nog. En hier kunnen wij live van de genieten. Tot besluit gaan we luisteren naar Pangyen Metok, Meadow Flowers. Een folksong uit het noordoosten van Tibet, waar de 14e Dalai Lama is geboren. De luit wordt hier meer als percussie-instrument gebruikt, waardoor het bijna klinkt als een westerse popsong. Nou, ik ben benieuwd. Ga je gang, Namgyal Lamo.

Namgyal Lamo, de vrouw die het als haar missie ziet om de Tibetaanse cultuur in stand te houden via haar muziek en zang. En dat deed ze ook in deze aflevering van Acoustic Roots. Graag tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met Éxitos Musicales. El Señor del Folclore, Eduardo Falú. Deel 2, de middenperiode. In dit tweede deel over het werk van de zanger, gitarist en componist Eduardo Falú hebben we weer gezocht naar zoveel mogelijk verschillende Argentijnse volksmuziekstijlen, maar nu vanaf ongeveer 1962, het jaar waarin hij bij Philips onder contract kwam. Ook nu beginnen we met een compositie van Eduardo Falú zelf en Baguala.

Dat was Aziza Bahim met drie nummers van haar recente cd Sahari. Dimitris Mistakiris is een Griekse folkgitaarvirtuoos die Rembetiko weer nieuw leven heeft ingeblazen. Hij is een multi-instrumentalist, maar speelt vooral folkgitaar. Ook zingt hij met een aparte donkere stem. Hij beheerst de Rembetiko Tsibiti. Dat is een zogenoemde fingerpinking techniek die begin 20e eeuw in Amerika werd ontwikkeld. Hij werd beïnvloed door de fingerpicking techniek van de Afro-Amerikaanse bluesman. De Griekse muzikanten omarmden de open tunings die ze vonden in Amerika en creëerden zo een originele gitaartechniek. Drie nummers van het laatste album, Here and There.

0: Με ξέχασες και πια δε μ' αγαπάς.
1: Dat was de Griekse zanger en gitarist Dimitris Mistakidis met het nummer Esse ta metazioneis. We vervolgen met muziek uit Mali en wel Balake Sissoko en Baba Sissoko. Balake en Baba Sissoko zijn neven en met zijn naam moet je wel geboren zijn in een griotfamilie. Balake Sissoko speelt kora, Baba Sissoko zingt en speelt ngoni en tamas. Beide speelden al samen in de jaren 80 in het National Instrumental Ensemble of Mali, waar ze in de voetsporen traden van hun vaders. Samen hebben ze het album Sissoko en Sissoko uitgebracht, waar ze heerlijke, meanderende muziek spelen. Hiervan twee nummers, te beginnen Sigi Gno Gonya.

Dat waren Balaka en Baba Sisoko en twee nummers van hun album Sisoko en Sisoko. Het achtkoppige mannelijke zangensemble Manam is opgericht in 2017. De zangers komen uit Ierland en IJsland en brengen een enorm scala aan muzikale ervaringen. Ze zingen onder andere in het Iers, Latijn en IJslands, ensemble onder leiding van Michael McGlynn. Ze brengen oude verhalen, legenden en sagen in een zeldzaam mooie meerstemmigheid. Met oude songs die soms teruggaan tot de veroveringen door de vikingen in de 9e eeuw, maar ook met nieuw, hedendaags eigen repertoire. Drie nummers van het gelijknamige album nu, Manam, wat betekent My Spirit. En de nummers zijn Ténébré, La Chanson de Mardi Gras en allereerst The Hound's Cry.

Dat was het achterkoppige mannelijke zangensemble Manam. Ze zijn van 30 oktober tot en met 3 november in Nederland. Op onze website vindt u meer informatie. We zijn aangekomen aan het laatste deel van Wereld Mineralen. Gaan we naar Baba Zula, een Turkse underground band in Istanbul. Ze bestaan inmiddels 23 jaar, maar klinken nog steeds even spannend en fris. Derin Derin is hun eerste studioalbum in de 5 jaar. De Turkse ritmes vormen de basis van het geluid van de band. Inventiviteit en muzikaliteit maken het tot een geweldige, leuke mix. 2 nummers laten we horen, Kervan Yolda en allereerst Rus Karim Akizi. Dit was Wereldmineralen bij de Concertzender. De complete speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Samenstelling Caroline Clairen.

U luistert naar de Concertzender en welkom bij Wereldmineralen. Wereldmuziek van de Franse eilanden Mauritius en Réunion. We beginnen met de CD The Collection of Musical Heritage from the Indian Ocean. Deze CD brengt de situatie in kaart van de traditionele muziek in de Indische Oceaan. Een 20-tal muzikanten, afkomstig van de Franse eilanden Réunion en Mauritius, vertolken onder andere de traditionele muziekstijlen Maloya met een hoofdrol voor zang, percussie, gitaar en accordeon. Maloya is een populair muziekgenre op Réunion. Het is ontstaan tijdens de slavernij, werd verbannen tot de jaren 60 vanwege de sterke associatie met Creoolse cultuur en politiek engagement. Nu vormt het samen met de tweede muziekstijl, de Séguas, de belangrijkste genres op het eiland. U kunt nu luisteren naar een gedeelte van de CD The Collection of Musical Heritage from the Indian Ocean. Voilà.

U heeft geluisterd naar een gedeelte van de CD The Collection of Musical Heritage from the Indian Ocean. De volgende CD komt van het Franse eiland Mauritius. De titel Île Maurice, Musique oubliée. Deze CD brengt drie iconische en representatieve personages samen van de traditionele Mauritiaanse muziek. Dat zijn de multi-instrumentalist en gitarist Antoine Marclain, de zanger Louis-Joseph Gabriel en violist Louis Intelligent. Luistert u naar een gedeelte van de CD Île Maurice, Musique oubliée.

0: U heeft geluisterd naar een gedeelte van de CD Il Maurice, Musique oubliée. Als laatste spelen wij één titel uit de verzamel-CD French Essentials en wel het nummer Dimouin la tombée van Daniel Varot. Varot zingt Maloya, een van de grootste muzikale genres van de Réunion, het Franse eiland in de Indische Oceaan. Daniel Varot veroorzaakte een opleving van de Maloya op het eiland en het leverde tevens zijn erkenning op in Frankrijk. De invloedrijke kunstenaar wordt door vele lokale groepen erkend voor zijn hulp aan de opkomst van de traditionele muziek van de Réunion. Luistert u naar de CD Dimouin la tombée van Daniel Varot.
1: Mi sa pi l'école coloniale pour m'apprendre causer, mi sa Waloua Saint-Cizanne pour son cabaret.
2: Mi sa pi l'école coloniale pour m'apprendre causer, mi sa Waloua Saint-Cizanne pour son cabaret.
1: Mi sa pi l'école coloniale pour m'apprendre causer, mi sa Waloua Saint-Cizanne.

Dat was Die Mune La Tombée van Daniel Varro van de CD French Essentials. Wereldmuziek geproduceerd in Frankrijk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, waarin wereldmuziek uit de Indische Oceaan te horen was. Voor meer informatie gaat u naar onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Wereldmineralen. Goni-speler Baseku Kouyaté heeft een nieuw album, Miri. U hoorde hiervan het nummer Deli. De Ngoni is een traditionele luit in Mali en Baseku is de absolute ster op dit instrument. U gaat vandaag nieuwe releases horen van Viva Dadula, Omar Sosa en Jirian Canizares, Samira's Blues en Lekva. Viva Dadula komt uit Angola. Ze is een veelzijdige artieste. Zangeres, percussioniste, danseres en liedjeschrijfster. Voor haar laatste soloalbum Dula werkte ze samen met producer Emilio D. Miller. Alle liedjes zijn van Viva Dadula en ze wordt ondersteund door bekende internationale muzikanten. De CD is opgenomen in 10 verschillende landen op 4 continenten. U hoort 3 nummers en we beginnen met Monandenge.

Dat was zangeres Vivalda Dula met drie nummers van haar laatste cd Dula. Omar Sosa heeft dit keer samen met zangeres en multi-instrumentaliste Jillian Canizares een nieuwe cd uitgebracht. De titel Aguas. Het duo Sosa-Canizares vertegenwoordigt twee verschillende generaties van Cubaanse muzikanten. Pianist Sosa is een vijftiger, Canizares is 20 jaar jonger. Elektronische drums, synthesizer en sampled sounds worden op het hele album toegepast. Het geeft het Spaanse formaat een extra laagje. De nummers zijn door hen beiden geschreven en ze worden begeleid door percussionist Inor Sotolongo. U gaat luisteren naar de nummers Olele, La Respiración en we beginnen met Duo de Aguas.

U hoorde het duo Omar Sosa en Julian Canizares met drie nummers van de cd Aguas. Samira's Blues heeft een mooie EP uitgebracht, Ya Baba. Op 15 februari om 9 uur is ze te gast in het programma Acoustic Roots en treedt daar live op en ligt haar muziek ook toe. Ze wordt dan begeleid door Bas Gaakeer, gitaar en arrangementen, Hisham Ujama, bendir en grageb, Hassan Al-Mumat, bas en grageb, Lars Blankenburg, tamboerijn. Hier alvast een voorproefje van de EP. U hoort drie nummers met als eerste Gumari.

Dat was Samira's Blues met drie nummers van haar EP Ja Baba. In het laatste gedeelte van Wereld Mineralen gaat u luisteren naar de groep Lekva. Lekva is een experimentele indie-band uit Egypte. De basis van de band bestaat uit Mariam Saleh zang, Maurice Luca oud en Tamer Abu Ghazaleh klarinet. Ze worden ondersteund door vijf muzikanten. Lekva is beïnvloed door Egyptische shabi, electro-shabi, pop en psychedelia. Ze maakt gebruik van oud, bouzouk, luid, slide guitars, drums, beatloops en elektronica. De teksten zijn van de Egyptische dichter Mido Zoher. Luister naar Eka Mathur, Matafanun en Gesh, maar eerst het nummer Kant Reaye. De speellijst vindt u terug op concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor u samen en ik neem er vast afscheid van u.

Ja, hallo, hier ben ik weer met Brasil Dalil. Zo leuk, jeetje. Is het trouwens, ik zeg dat ik de muziek die ik draai heel erg mooi vind. Nou ja, dat zou je natuurlijk wel zo merken. Met het eerste nummer Au, Kaoshango van Johnny Alf.

0: Alle hele.
1: Dat was Marco Ribas in Via Brasil. En hiervoor hebben jullie geluisterd naar Carlos da Fé, De Alegria Raiou o Dia. Ik was ooit verliefd op Carlos da Fé, alleen was ik 9 jaar oud. Nou ja, laten we verder gaan.

Ja, zo lekker. Dat is Yves Bruxelles, leuke combinatie van Caetano Veloso en Jorge Ben. Dit set hebben wij geopend met de puurheid van de samba, Don Ivone Lara, A Preá Comeu. En daartussen, er was een heel mooie versie van, Gilberto Gil, van een nummer van Dominguinhos, Lamento Sertanejo.

Ah, ja, dat is jeugdsentiment. Jeugdsentiment met Maria Bethânia. Cheiro de amor. De geur van de liefde. Lekker. We zijn dit set geopend met Tom Zé. Nou, oh my god. Zo lekker. Het heet To. En de tweede nummer. Jackson do Pandeiro. A ordem é samba.

dat blijft zo ontzettend cool. A menina dança novos baianos. Ze maakt een mix van rock en samba. Echt zo lekker. En de stem die jullie hebben geluisterd is Baby Consuelo. Nou heet ze Baby do Brasil. En hiervoor hebben we geluisterd naar Belchior. Apenas rapaz latino-americano. Ik ben gewoon een Latijns-Amerikaanse jongen.

Ja, dat was Flora van Gilberto Gil, inderdaad. Over de liefde waarmee je oud wilt worden. In dit geval zijn liefde Flora. We hebben deze set geopend met Miss Cheryl, Banda Black Hill. Banda Black Hill, The Earth, Wind and Fire from Brazil, een beetje samba soul. En daartussen hadden wij Felino, de Luiz Melodia, geweldig. Ik ben gek op Luiz Melodia.

ne me quitte pas.

Ja, dat was Elsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo, de vrouw van het einde van de wereld. In het einde van het liedje zegt ze, laat mij zingen tot aan mijn eind. En dat is precies wat er gebeurd is. Hiervoor hebben wij naar Maísa Matarazzo geluisterd. Neem ik te pa. Ik heb gehoord dat Jacques Brel haar persoonlijk heeft gebeld om haar te feliciteren met deze versie. Dus wat mooier dan dit programma te eindigen met deze twee bijzondere zangeressen. Nou, we zijn tot het einde gekomen van Brasil da Leeuw en we zien elkaar jullie ergens weer ergens. Oké.

Welkom luisteraar bij Discover. We zijn begonnen met de titelsong van het Discover-album van deze maand, Gula Gula, van de Noorse zangeres Mari Boine Persen. Dit album verscheen in 1990 op Peter Gabriel's Real World label. Deze release zette in één keer zowel de Boine als de Sami uit het noorden van Noorwegen en Finland op de kaart. Het was Boeienes tweede uitgave na haar debuut After the Silence. We gebruiken hier de Engelse titel. En dat was in 1985 op het lokale Idwit-label. Zwijgen deed Boeiene echter niet op Gula Gula. De vertaling van de titel in het Nederlands zou letterlijk zijn: hoor de stemmen van onze grootmoeders. Daarover later. Eerst muziek.

Gola Gola is min of meer een protestalbum. Een muzikaal verzet tegen de onderdrukking van haar eigen Sami-volk. Soms is Boeiende hard in haar oordeel en spreekt zelfs van discriminatie, achterstelling en onderdrukking van een volk. Toch, of juist daardoor, bezingt ze veelvuldig de schoonheid van het lappenbestaan. De natuur, maar ook de rituelen, de sociale gemeenschap. Muzikaal baseert Boeiende zich eveneens op de tradities van haar volk, al is alle muziek een tekst van eigen hand. Luister naar de volgende nummers.

Het album Gula Gula duurt 35 minuten. Het album doet wat ervan verwacht wordt, namelijk de aandacht richten op de Lapse cultuur. Boeyene is een van de eerste Lapse muzici die internationaal doorbraken. We kenden al de Noorse traditie met vooral de Hardanger fiddelstijl. Ook de Finse muziek met vooral Vertine is gekend. Maar de joikzang, typisch in de Lapse vocale traditie, is een nieuw fenomeen. Zo opent Boeyene de deur voor een contingent collega's, waaronder de populaire en meer traditionele Wimme. We luisteren eerst naar een live track uit het album Ielin van Mari Boeyene en informeren u daarna verder.

U heeft wellicht al enkele duidelijke verschillen ontdekt tussen de laatste track en de voorgaande nummers van het album Gula Gula. Is Gula Gula nog vrij traditioneel qua muzikale setting te noemen, met de opvolgers verbreed boeiende de instrumentale mogelijkheden. De shaman drum gaat gepaard met elektrische gitaar, keyboard en bijvoorbeeld hammered dulcimer. Maar boeiende integreert ook. Met name de inbreng van de Zuid-Amerikaan Carlos Zete Quispe was opvallend. Een stevige rockband als backing en een sterke nadruk op de drone door middel van stevige percussie geeft de muziek shamanistische trekjes. We laten nu een mooi voorbeeld horen uit wederom het uitstekende live album Elin. Improvisatie op een strak thema met een haast hypnotisch effect.

Dat het niet louter ritmisch opzwevend en symfonisch is, laten we horen in de slottrack. En deze komt uit het studioalbum Lea Kastin en is een ode aan de grootvaders. Daarmee is de cirkel Marie Boeiene Persen en Gula Gula rond. Deze cover werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender en het programma Metamorfose dat vandaag gaat over de Taranta uit Italië. De Taranta of Tarantismo heeft zijn origine in de folklore van Salentino in de Pugni. De bijt van de tarantula spin zou giftig zijn en door tijdens het dansen in een trance te raken en door te gaan totdat men er bij neer viel, dacht men het gif er door heftige perspiratie uit te dansen. Men weet nu dat die beet niet giftig is, maar de dans is gebleven en jaarlijks vinden er in augustus op diverse nachten in Salentino concerten en danscompetities plaats. Aan het begin van dit programma hoorde u Taranta, Ballati tutti quanti van de canzoniere Gracanicio Salentino, een groep die als eerste in 1970 uitgebreid research deed naar deze muziek en dansvorm. U gaat nu naar meer Tarantas van deze groep luisteren, maar wel afgewisseld met ballades om even bij te komen van al dat dansen. U vindt de volledige speellijst van deze opnames uit 1998 terug op onze website www.concertzender.nl.

was Deus et Diabolus overdonderend. Met opvolger Almaraya weet je ongeveer wat je te wachten staat. De cd is in geen enkel opzicht minder waardig aan haar voorganger, concludeert Marius Roeting over de tweede cd van het An-Andalus Project. Luther Zevenbergen kiest Moonkaliba van Natasha Atlas tot tip-cd. Een eigenzinnige maar sfeervolle collage die vernieuwend en tegelijkertijd nostalgisch aandoet, meent hij.

U hoorde Straatje Vlees en Brood van de in 2007 overleden Belgische zanger en componist Dirk van Esbroek. Hans van Delen schreef een samenvatting van het boek De Reiziger van André Peremans met erin het levensverhaal van Van Esbroek. Het lied komt uit de bijgevoegde cd. Dezelfde Van Delen kiest Golf Noah Golf van de Groninger Harry Niehoff als tip-cd. Niehoff nestelt zich in de eredivisie van de dialectmuziek, is zijn bevinding. Wij luisteren naar Meermin van Meerstad.

De recensie van Dromen van Johanna van Ernst Jans kwam in de vorige editie van New Folk Sounds al aan bod. Nu is Jans aan het woord in een interview waarin hij de keuzes en de achtergronden van de totstandkoming van deze cd uit de doeken doet. U kunt het artikel binnenkort op de website van New Folk Sounds lezen. Zanger-componist Hans Sanders van Bots overleed enige jaren terug. Als hommage verscheen de cd Er is genoeg voor iedereen. In deze uitgave zowel de recensie als een kort artikel over dit project. Hier is Bots met Hans Sanders in Das Weiche Wasser, een Duitse vertaling van het lied Libanon, dat een echte cultsong in de Duitse vredesbeweging werd.

Dit was een traditioneel Oost-Fries liedje in het plat Duits van Herbert Bartman. Joop van den Bremen sprak met Bartman onder meer over de relatie tussen zijn plat Duits en de Keltische muziek. In een kort interview neemt Luther Zevenbergen de carrière door van en met de Amerikaanse country folkgroep The Old Screw Medicine Show. Violist en zanger Catch Seeker verklaart: straatmuziek is een belangrijk element in ons vroege succes. Wij vullen de Amerikaanse folk aan met twee tracks van cd's uit een kaderrecensie van Willem Bilderbeek. Hij bespreekt enkele heruitgaven van belangrijke cd's met gitaarmuziek. Over country blues guitar van Rory Block en Steven Grossman schrijft hij een authentiek document. En over Nederlander Ton van Bergijk, een ambassadeur en arrangeur van de ragtime muziek.

U luisterde naar Ton van Bergijk met Harlem Rack. John van den Bremen luisterde naar Queen's Hotel van de Canadees-Amerikaan John Ward Hannum. De vertellingen zijn vaak ingetogen, maar de zanger kent ook een uitgesproken andere zijde. In Tonight We Strike laat hij overtuigend en geëngageerd die andere kant horen. En dat laten wij u dan weer horen.

De chansonbijdrage van Dries Del Ru in New Folk Sounds leidde ditmaal naar Arlt. Nieuw en verrassend. Wie van Franse liedjes houdt, moet Arlt zeker ontdekken. Als tip geeft hij het net beluisterde Revoir la mer aan. Del Ru analyseert kritisch Sans fusil ni soulier à Paris, de live-registratie van het Edith Piaf-project van Martha Wainwright. Zijn conclusie: wie chansons van Piaf wil beluisteren, kan mijns inziens nog steeds het best bij Piaf zelf terecht.

Na Martha Wainwright luisterde u naar Le Charbonnier de l'Enfer et la Nef. De samenwerking tussen deze twee groepen uit Quebec levert een tip-cd op met de woorden van Delru. Deze cd is misschien wel de mooiste die me de laatste jaren uit Quebec bereikte. Marius Roeting is zeer lovend over Go van Anne-Marieke Koenders en Wim Sebo. Haar muzikale miniatuurtjes zijn surrealistische toonschilderijtjes. Pakkende, meeslepende en soms hypnotiserende klankbeelden. En wij luisteren naar Your Side of the Road.

Luca Bloom met de titeltrack Dreams in America. In een interview met Marius Roeting vertelt Bloom over de afgelopen 25 jaar, waarin hij uitgroeide van kroegmuzikant tot wereldster. Over zijn songs, drijfveren en gitaartechniek. Nu in het magazine te lezen en binnenkort op de website. Elko Schilder interviewde de Noorse folk- en jazzmuzikant Carl Seglem. Een citaat. Muziek moet niet helemaal van tevoren vaststaan. Er moet ruimte zijn voor je gemoed van het moment. Hier is Carl Seglem met Marbla.